0: 50 omwentelingen rond de aarde en legde ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. 3 ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl. 2, 3, 4.

Voor dat wit is ik wit. Ga ik in een buurt, klopt daar een vent tegen mij. Ik zeg nog pardon, maar mijn geld was op partij. Maar ja, het is kloten, ik sta niet keer op straat. Je gaat toen ik in een buurt van de buurt naar de Bronx. Maar ben toch. Dus tot als diepe schoon en zich gerust. Maar ik sta een keer alleen, recht uit gezet, niet stief gerust. Ik loop me door een taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopt er zo'n geel, ik zeg, ze hier in het hotel. De chauffeur zo'n roon, zeg, show me your money. Ik zeg, ze zijn te piek, ja maar zegt, wat hier is ook niet. Maar vindt toch.

Stond ik hier alleen, recht uit gezet, is niet verrust. Vroegen door een taxi, moment dat hier het spel. Stopte zo geen, zei zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt show me your money. Ik zei, zijn te piek, jongeren zegt, tot hier de zon niet. Moment toch!

Zeg, juffer, alsjeblieft. Ik heb misschien wel goed te moeten zijn, alleen niet in telt. Ik heb hier kinderen en de vrouwen en ze doeken en geen geld. Momento. Momento. Music, please.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn

deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig.

aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

want you to sway with me?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De Matinée met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het eerste uur van de matinée van deze maandag, de 27e juli. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. Overigens staan alle onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. U hebt waarschijnlijk wel vernomen dat er afgelopen weekend ook een heel artikel stond in de Stentor over hoe het toch kan dat we nog steeds niet op tv zijn te zien en op nog veel meer zenders dan op dit moment. Mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Nina Broeva, violiste van het Nix Ensemble, gaat uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van nachtmuziek dat ze gaan uitvoeren in het kader van Muziekzomer Gelderland. En Peter van Alphen van de Small Instrument Society gaat de bezoekers van de muziektent optredens in het Oranjepark enthousiast maken voor hun optreden om 14:00 aanstaande zondag de 2 augustus. En het volgende nummer dat klaarstaat is van ABBA, Gimme Gimme Gimme.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Dellen. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar en geen honden toegestaan. Meer informatie en online reserveren bij www.glk.nl/excursies. We gaan nu naar Elvis Presley met Suspicious Minds.

0: Muziekzomer Gelderland van 24 juli tot en met 8 augustus. Het zomerfestival met toptalent op de mooiste locaties. En Nina Broeva, violiste van het Nix Ensemble, gaat ons vertellen wat we kunnen verwachten van nachtmuziek. Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, het is heel bijzonder, nachtmuziek. Ik heb er al wat over gelezen, maar fijn als jij de luisteraars wilt vertellen wat jullie gaan doen.
1: Ja, zeker. Met het ensemble, dat bestaat uit 6 mensen en zangeres Levi Pletting, zullen we een best wel bijzonder concert verzorgen. Het programma gaat voornamelijk over muziek die gaat over de nacht, maar alle stukken zijn ook gebaseerd op bestaande gedichten. En met lichtartiest Teus van der Stelt zal het een heel speciaal concert worden, want hij zou alles tot leven brengen met licht.
0: Oké. Dus en jullie hebben dan de zangeres erbij die dan de liederen vertolkt?
1: Ja, ze zal de liederen zingen, maar ook de gedichten voordragen. Zodat het publiek echt weet waar het precies over zou gaan.
0: En het zijn verhalen, hè, die jullie eigenlijk in jullie muziek gaan vertellen ook.
1: Ja, het zijn verschillende verhalen. Bijvoorbeeld het hoofdstuk is van Schoenberg. En dat gedicht gaat over een man en een vrouw die in een bos wandelen. En dan vertelt de vrouw dat ze zwanger is van een andere man. En daar gaat het stuk dus over en het is heel erg speciaal natuurlijk. En hoe Teus dat dan zal vertolken met licht is ook heel erg. Dan heb je het gevoel alsof je er echt bij bent.
0: Ja. Ja. En dan als je dan inderdaad, want de meeste optredens van jullie vinden inderdaad 's avonds plaats. En dan heb je natuurlijk met die lichteffecten, dat is dan ook prachtig. Maar er is ook op een bepaald moment eentje in de middag in Vorden.
1: Ja, precies. Ja, er is een concert om 3 uur 's middags. Dat is 5 augustus in Vorden.

0: worden. En daar zal natuurlijk de lichtartiest niet bij zijn. Want ja, dat is een beetje onmogelijk om
1: midden
0: op de dag dat te laten zien. Ja. Maar in de avondconcerten zal hij er wel bij zijn, ja.
1: Ja, want wel heel fijn dat jullie dit een aantal keren kunnen doen. Misschien wil je even vertellen waar jullie wanneer spelen.
0: Ja, 4 augustus spelen we in Nunspeet. 5 augustus in Voorde dus. 6 augustus in Zutphen en 7 augustus in Bemmel. Maar we zullen ook 6 augustus middags een concert geven in het verzorgingstehuis in Apeldoorn in Kaapapenitel. Ah.
1: Dat is mooi.
0: Ja. Ja.
1: In welk verzorgingstehuis gaan jullie dat doen?
0: Verzorgingstehuis Casa Bonita.
1: Oh ja.
0: En daar zal natuurlijk ook geen lichtkunstenaar bij zijn. Maar dan zullen we nog steeds wel gewoon proberen om zoveel mogelijk over te brengen.
1: Ja. Ja. En is dat ook toegankelijk voor publiek?
0: Oh, dat weet ik niet, om heel eerlijk te zijn.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee. Het is natuurlijk wel heel mooi dat de mensen van Casa Bonita dat in ieder geval bij kunnen wonen.
0: Ja, precies. Het is wel belangrijk om ook muziek te brengen voor mensen die er misschien niet fysiek naar concertlocaties toe kunnen gaan.
1: Nou, hoe kunnen mensen kaartjes bemachtigen voor jullie optredens?
0: Nou, alles is te vinden op de website van het Nationale Jeugdorkest. En dan vooral over de Muziekzomer Gelderland. En de website is ook heet www.muziekzomer.nl.
1: Kijk, en ik zag al dat in Nunspeet, daar is groot mee geadverteerd. Terwijl er maar weinig plaatsen zijn. Dus ik weet niet of dat al uitverkocht is.
0: Ik hoop het wel. Ik ken natuurlijk, ik weet de aantallen natuurlijk niet specifiek. Maar ja, het wordt sowieso een heel mooi concert. Daar is geen twijfel aan.
1: Ja. Nou, heel fijn, Nina Broeva, violiste van het Nix Ensemble, dat je wat meer hebt willen vertellen. En ik hoop dat jullie concerten elke keer uitverkocht zijn. Want het is een heel bijzondere combinatie. De muziek met de gedichten en ook de zang van Levi Pletting.
0: Ja, precies.
1: Heel veel succes en fijn dat je bij ons in de uitzending wilde komen.
0: Dankjewel.
1: We gaan nu naar Summer of 69 van Bryan Adams.

Apeldoorn Foto lanceert de Apeldoorn Foto Award. Een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor amateur en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. Met de award wil Apeldoorn Foto fotografie, talentontwikkeling en beeldcultuur een groot podium geven en Apeldoorn verder versterken als fotostad. Je kan tot 31 juli meedoen. Meer informatie kun je vinden op www.apeldoorn.foto en met foto is met PHOTO en dan /award AWARD. Dolly Dots, She's a Liar.

Afgelopen zondag was het voor het eerst in weken regen. En dat wel terwijl daar de bands opgesteld stonden om muziek te maken bij de muziektent Oranjepark. Voor komende zondag is er beter weer verwacht. En om 2:00 krijgen we daar de Small Instrument Society. En

0: ik heb nu professor Peter aan de lijn. Die gaat er wat meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Hallo. Ja, wat is de Small Instrument Society?
1: De Small Instrument Society. Op dit moment een trio. In eerste instantie was het een duo met kleine instrumenten. En daarom de Small Instrument Society. Maar inmiddels is daar een tuba bijgekomen. En die is niet zo small. Maar we zijn maar met z'n drieën. Dus wij vinden nog steeds dat we een small society zijn.
0: Aha. En ja, ik heb begrepen dat jullie allemaal hele bijzondere instrumenten verder ook nog laten brengen.
1: Ja. Er is dan tuba man, dat is de tuba speler. Maar verder hebben we de ukulele, de banjolele, een washboard, een melodica, mondharmonica, kazoo, allerlei kleine ritmeinstrumenten. We slepen een hele paar tassen vol met spullen mee. En die gaan we allemaal spelen in Apeldoorn.
0: Kijk, en wat voor muziek gaan jullie ten horen brengen?
1: Wij spelen muziek, swing en jazz uit de jaren 20 en 30. Blues en hokum, dus echt die oude muziek van 100 jaar oud. En dat doen we omdat eigenlijk de ukulele in die tijd ook een soort hype meemaakte. En ik vind dat de ukulele uitstekend precies geschikt is voor die muziek van de jaren 20, 30.
0: Ja, en hoe dus kwam u ertoe om dat te gaan spelen?
1: Ja, nou, ik weet niet of dat het mensen wat zegt, maar in de jaren 80 had je op tv een BBC-serie, dus The Singing Detective.
0: Ah ja.
1: En daar werd allerlei muziek ook gebruikt in die serie. En daar werd ik helemaal door gepakt. En Dr. Dick, dat is de andere ukulele speler ook. Wij werden daar helemaal door gegrepen in de tijd. En ik dacht toen van, oh jee, wat een muziek zeg, als ik dat toch eens ooit zou kunnen spelen. En daar ben ik later mee begonnen en inmiddels dan doe ik dat al een jaar of 20. En is het bijna tweede natuur geworden om met die muziek bezig te zijn. En ja, dat is verschrikkelijk leuk. Er zijn prachtige nummers zijn er geschreven, prachtige teksten en ook ontzettend interessante muziek om te spelen. Met mooie akkoordschema's en melodielijnen. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje heel in het kort het verhaal van die muziek die we doen.
0: Ja, we hebben geprobeerd om wat van wat u dan speelt, om dat tevoorschijn te toveren, om te laten horen. Maar dan kom je op YouTube uit en daar zitten helaas ook reclamestukjes bij. Dus, maar mensen, luisteraars die denken van dat wil ik toch van tevoren alles horen voordat het zondag begint, die kunnen natuurlijk thuis makkelijk naar luisteren.
1: Ja, weet je, wij hebben dan ook een website en daar staat ook een link op naar ons YouTube-kanaal. En daar is het een en ander te horen. Staan er nummers op van 20 jaar geleden tot nu.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval is dat wel allemaal met ukulele gedaan.
0: Ja, nou, ik denk dat de toeschouwers, de luisteraars in het Oranjepark zondag iets voorgeschoteld krijgen wat volgens mij nog niet eerder in de muziektent ten gehoor is gebracht.
1: Ik heb zojuist eventjes in mijn analen en mijn archieven gedoken. Maar samen met Dr. Dick heb ik in die 2011 en 2010 bij jullie in het gespeeld onder de naam Professor Peter en Dr. Dick.
0: Ach, kijk.
1: Dus wij hebben al een historie met Apeldoorn en we hebben daar hele leuke herinneringen aan. Dus wij vinden het erg leuk om terug te komen.
0: Nou, heel fijn dat jullie dan naar 15, 16 jaar dan weer als trio terugkomen. En ik wens jullie heel veel succes aanstaande zondag om 14:00 in het Oranjepark. En met name in de muziektent. Als jullie daar met jullie prachtige 20- en 30-jarige muziek komen.
1: Nou, dankjewel. We gaan er vast zin in hebben en plezier aan beleven.
0: Nou, heel fijn. Wij kijken ernaar uit. En het weer gaat in ieder geval niet tegenwerken deze keer.
1: Goed zo, prima.
0: Oké, fijn. Nee. Dankjewel, professor Peter van de Small Instrument Society. En nogmaals, succes. Wij gaan naar Tell It To My Heart van Taylor Dane.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag is er eerst nog een bui mogelijk, maar geleidelijk aan wordt het droger en zonniger. Bij een matige west- tot noordwestenwind loopt het kwik op naar 22 tot 24 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar blijft het droog. Het koelt af naar circa 15 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is begin van de dag nog bewolking aanwezig, maar in de middag schijnt de zon volop en wordt het warm. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 29 graden. In de avond is het nog zonnig en koelt het maar langzaam af. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 19 graden. Woensdag wordt een zonnige en droge dag met tropische temperaturen. Het wordt in de middag 33 tot lokaal 35 graden bij een zwakke zuidenwind. In de nacht naar donderdag blijft het kwik boven die 20 graden. Donderdag wordt ook een tropische dag met maxima van 34 tot lokaal 36 graden in de Achterhoek. Er is eerst flink wat zon en later op de dag ook wat bewolking, maar het blijft droog. Vrijdag wordt het bij een matige westenwind minder warm. Naast zonnige perioden is er ook wat meer bewolking en wordt het 27 tot 29 graden. Ook in het weekend is het weerbeeld niet zoveel anders en liggen de middagtemperaturen rond de 27 graden. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht.

Ga jij mee naar de Veluwe-trek? De Veluwe-trek heeft de natuurbeleving hoog in het vaandel staan. Vanaf 10 uur 's ochtends begin je en de trek eindigt aan het eind van de middag. Het doel van de trek is om de hele dag buiten te zijn en alle aspecten van de natuur te beleven. Die beleving ervaar je individueel, maar ze trekken wel in een kleine groep over de Veluwe. De basis is om bewust met de dag om te gaan. Gisteren en morgen bestaan even niet, maar je ervaart de natuur met al je zintuigen in het hier en nu. Het is een zwerftocht door een gebied dat niemand op deze manier kent. Iedereen die graag een bijzondere dag in de natuur wil ervaren, is meer dan welkom om mee te gaan. Info en start is bij locatie Boskantoor in Uchelen. Prijs per persoon €65. Dat is inclusief koffie, thee en lunch. Opgeven bij www.staatsbosbeheer.nl/Veluwetrek. En er is nog één datum waarop het gaat gebeuren. En dat is 19 augustus. Purple Rain, Prince and the Revolution.

Ja, we hebben net geluisterd naar You Can Call Me Al van Paul Simon. En dat betekent ook dat we bijna aan het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 27e juli zijn. Olaf Bos en ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk weer afstemt op deze matinee. En we gaan er nu even uit met Hotel California van de Eagles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit.

0: Zandvoort, dat dit jaar zijn laatste reis beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 27e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons aangeschoven bent voor dit tweede uur. Overigens, morgen tussen 8 en 10 is hetzelfde programma weer te beluisteren. En ook nog een week bij uitzending gemist. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En ondertussen is tegenover mij aangeschoven Mirjam Tichelover. Ze is eigenaar van de kunststudio aan de Asselse Straat. En ze komt hier live vertellen over haar zaak en over de cursussen die ze geeft. En dat gaan we dus straks allemaal horen van haar. Eerst gaan we naar een ander nummer dat Olaf heeft uitgezocht. En dat is van Dolly Parton, 925.

De foto-expositie Goed Doen Voelt Goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorn Centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Als je meer wilt weten, kijk dan op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Anita Meijer. Why Tell Me Why. When

0: Als je door de Asselse straat fietst of rijdt. En je hebt vanaf het Leijerplein heb je dan twee, volgens mij ondertussen twee ijssalons gehad. Dan is op de ene hoek een ijssalon. En aan de andere kant, daar zit de kunststudio van Mirjam Tegeloven. Welkom, Mirjam.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja, en we weten allemaal wanneer je er bent, want dan staat er buiten je studio.
1: Staat er eigenlijk een bloem, een rode bloem.
0: Ja. Ja. Ja, want je bent er een paar dagen in de week, hè?
1: Ja, ik ben er sowieso donderdag, vrijdag en zaterdag. Vaak ben ik er ook op woensdag, maar dat hou ik altijd een beetje in het midden. Dat kan wel op afspraak. En maandag en dinsdag ben ik eigenlijk in principe thuis aan het werk.
0: Ja, ja, want ja, we gaan het dus over kunst hebben. Maar we waren net aan het voorbespreken. En je hebt eigenlijk best een hele bijzondere opleiding gedaan.
1: Ja, ik heb eigenlijk de lerarenopleiding gedaan, handvaardigheid en gezondheidskunde. In de veronderstelling dat ik ook creatief therapeut kon worden. Mm-hmm. Maar dat was moeilijk, want je had dan net niet, toch niet de juiste papieren. Maar ik heb eigenlijk ook heel lang in het onderwijs ben ik werkzaam geweest. Handvaardigheid, lessen gegeven en ook zorg en welzijn en verzorgingslessen. Toen de basisvorming eigenlijk opkwam in het onderwijs. Dus dat heb ik 11 jaar gedaan. En daarnaast deed ik heel veel educatieve kunstprojecten. En dat bestond dan eigenlijk uit banken bouwen met leerlingen van beton en van cement. Oh. En dan gingen ze naar aanleiding van een bepaald thema mooie tekeningen maken. En die vergrootte ik uit op die betonnen elementen. En die gingen die leerlingen weer mozaïeken, zodat ze zelf eigenlijk kunstenaar worden.
0: Ah, kijk, en in welke leeftijdscategorie deed je dat?
1: Eigenlijk de basisschool. En ook wel voortgezet onderwijs. Want op Walter Bosch College in Apeldoorn staat ook nog een hele mooie aantal banken die gemozaïekt zijn door examenklassen. Ja. En in fase heb ik op het school de mozaïek. Hele mooie drie grote driehoeken met de 8 intelligenties gemozaïek. Met eigenlijk basisschoolleerlingen.
0: Oké, dus wat zijn de 8 intelligenties van de mozaïek?
1: De 8 intelligenties van het onderwijs.
0: Oh, van het
1: onderwijs. Dus je hebt rekenen, taal, creativiteit, iets van gedragstherapie. Dus al de tekenvaardigheid en die tekeningen over die bepaalde onderwerpen, die hebben we zeg maar in die 8 cirkels verwerkt.
0: Kijk.
1: Op het schoolplein. Dus, en dat staat er ook nog steeds goed, ligt er ook nog steeds goed bij.
0: Nou, dat is wel, is wel heel mooi. Maar ja, het zou zo mooi zijn als het nu ook nog op scholen gegeven zou kunnen worden. Maar, je zei al in het voorgesprek, allemaal wegbezuinigd,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, er is haast geen geld meer voor scholen om dat nog extra te doen. Terwijl wij niet eens de hoofdprijs vroegen natuurlijk.
0: Nee.
1: Want wij deden het ook met liefde en toch ook heel veel vrijwillig. Maar ja, het materiaal is natuurlijk duur, mozaïek, hè? Want je hebt natuurlijk de stenen, de gebakken tegels. En dat is gewoon te duur nu.
0: Ja. Ja, maar wel heel mooi dat het een aantal van die banken nog steeds zichtbaar zijn.
1: Ja, er is ook eentje nog zichtbaar in Gorssel, tegenover Museum Moor.
0: Ja. Daar
1: heb ik ook een groot project gedaan. Samen met nog wel een andere collega ook, hoor.
0: Okay.
1: Ja, dus we deden het met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, en dan, je kwam, kwam terecht in Apeldoorn. En wanneer heb je besloten om een studio te openen?
1: Nou, ik heb eigenlijk besloten, dat is dus eigenlijk 19 jaar geleden. Toen ik zat volop in het onderwijs. Ik heb 11 jaar lesgegeven en ik vond het ook hartstikke leuk. Ook met collega's en met leerlingen. Ja. Maar toen heb ik toch op een gegeven moment besloten om toch weer terug naar de kunst te gaan. En door die educatieve kunstprojecten. Het werd steeds drukker en ik kon het nog moeilijker combineren, want dat moet natuurlijk ook allemaal overdag. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga toch voor mezelf beginnen. En toen heb ik eigenlijk mijn baan opgezegd op een gegeven moment.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, ik zie het wel waar het strandt eigenlijk. Mm-hmm. En als het niet zou gaan, dan kon ik ook zo weer terugkomen. Maar nou, ik heb het gewoon 19 jaar nu mijn eigen bedrijf. Dus ja, het is ook echt gegroeid. En ja, het is ook echt een uitdaging geweest. Wel ook moeilijk, want je miste natuurlijk heel erg in eerste instantie de leerlingen.
0: Ja,
1: want ze zijn superleuk. En zeker ook eerst en tweede instantie mijn eigen collega's natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, je krijgt er ook wel weer andere dingen voor terug. Alhoewel je natuurlijk alles in je eentje op moet bouwen.
0: Ja,
1: dus,
0: want je zit daar nu 19 jaar, zeg.
1: Nou, niet in de Asselstraat, nee. 19 jaar, hoor. Nee. Ik heb eerst dan die mozaïekprojecten veel gedaan. Toen kreeg ik op een gegeven moment een ruimte in de Beekstraat.
0: Ja.
1: Dat is allemaal via leegstandbeheer, kon ik dat huren. En daar heb ik toen 5 jaar gezeten. Toen weer even 2 jaar niet, omdat dat pand verkocht werd. Mm-hmm. Toen ben ik in de Marktstraat heb ik nog 2 jaar gezeten. Maar ja, er was geen water, geen elektriciteit, was koud.
0: Oh.
1: En dat was meer expositieruimte.
0: Ja.
1: En nu zit ik dan sinds 2019 zit ik aan de Assenstraat. Maar dat huur ik. Dus ja. dan zit ik ook niet op de schopsteen. Dan kan ik gewoon blijven. Kan ik ook dingen beter plannen. En ook voor andere mensen ook meer betekenen. Want ja, als je via leegstand huurt, kan je binnen een maand
0: weer
1: eruit gezet worden. Hè?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dit is fijn.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Want niet alleen jouw werk. Wat voor werk maak je?
1: Nou, ik maak vooral eigenlijk het meeste veel keramiekwerk. Mm-hmm. Heb ik ook altijd in het verleden gemaakt, want ik was keramiste. Maar nu, ik schilder ook al jaren. Dus, en dat is eigenlijk, het meeste is figuratief werk. Wat eigenlijk vanuit heel realistisch naar toch wel redelijk abstract is geworden. Doordat ik veel in lijn werk. En ja, de figuren maak ik eigenlijk zo eenvoudig mogelijk, maar wel in lijnen, maar waar toch een bepaalde emotie, verbinding tussen mensen zichtbaar is. En als ik een schilderij heb geschilderd, maak ik daar eigenlijk ook wel een beeld bij. Dus dan is het een sculptuur. Het is dus driedimensionaal.
0: Ja.
1: En soms is het ook wel net andersom, dat ik vanuit mijn beelden weer een schilderij maak. Maar de laatste tijd kan ik ook wel eens uitstapjes maken door bijvoorbeeld veel met

0: ledmes te werken. En toch ook iets meer abstracter te werken in vergelijking met mijn porseleinen reliefs eigenlijk.
1: Ja, ja, ik zag ook dat je snel portretten kunt maken.
0: Ja. Ja, dat is ook superleuk, vind ik dat ook. Ja. Want dat heb ik eigenlijk zelf helemaal bedacht. Dat doe ik eigenlijk van kinds af aan al, portretten maken. En op een gegeven moment in de kunststudio, het is toch hard werken. Omdat je elke keer je huur moet bij elkaar zien te krijgen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga een act verzinnen om snel portretten te maken op evenementen.
1: Ah, kijk.
0: Nou, en er was ook een organisatie Showbird. Die heeft artiesten, allerlei mensen die acts hebben, kunnen dat daar indienen. En dan kan je ingehuurd worden op feesten of bij hotels of voor familiefeesten en van alles. En nou, ik word vaak gevraagd om snelportretten te maken op evenementen.
1: Ja.
0: En dat is hartstikke leuk. En nou ja, dan dat is een extra inkomstenpost voor mij.
1: Ja.
0: En het is echt mooi, hoor, want ik teken dan echt naar gelijkenis met potlood in 10 minuten. En ook wel tot ontroerend toe. Want het zijn mensen echt die zien dan dat hun dochtertje of hun zoontje wordt getekend.
1: Ja.
0: En nou, dan krijgen ze gewoon een brok van in hun keel. Dus ja, en dat emotioneert mij dan ook weer. Want je bent dan zo geconcentreerd bezig. En je hebt het eigenlijk niet door dat je het vangt. Ik snap het soms ook zelf niet hoe het kan. Maar het lukt toch wel goed.
1: Nou, mooi. Maar dat betekent inderdaad ook dat je op veel meer plekken gevraagd wordt. Want dat vertelt zich voort natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: ja. En als je bij jou in de zaak komt, jij bent niet de enige die daar exposeert.
0: Nee, dat is eigenlijk sinds coronatijd gekomen. Want ik had eerst natuurlijk, was blij dat ik die ruimte had. En ik had natuurlijk best wel veel spullen staan. En ik wilde het eigenlijk eerst allemaal abstract en heel leeg hebben. Maar door de coronatijd waren er toch ook een aantal kunstenaars die het fijn vonden om dan toch te exposeren. En of sommigen moesten uit hun atelier. En nou, ik zeg, nou kom maar bij mij, dan is prima.
1: Ja.
0: En dus er zijn nu ook wel andere kunstenaars van Apeldoorn die daar af en toe exposeren. En dat vind ik ook heel fijn. Want dan heb ik één gedeelte wat dan echt kunstgedeelte is. Dus eigenlijk als het ware een beetje galerieachtig.
1: Ja.
0: En het achterste gedeelte is echt een plek om workshops te doen. En waar ik kan werken. Of een open atelier kan er ook zijn op vrijdagmiddag. Dat mensen lekker kunnen komen tekenen, schilderen.
1: Ja. Nou, over die cursussen, die workshops die je geeft, gaan we het zo dadelijk hebben. Maar je had ook een muzikaal iets uitgezocht.
0: Ja, nou, ik heb altijd een hele leuke playlist, vind ik zelf, in mijn kunststudio. Eigenlijk zoek ik altijd muziek uit waar ik en vrolijk van word en ook veel energie van krijg.
1: Mm-hmm.
0: En dit is eigenlijk een nummertje dat ik ook wel draai en waar ik gelijk ook zoveel energie bij vind van dat je gelijk wil werken. En het gaat ook eigenlijk een beetje over de liefde en de warmte die iedereen nodig heeft. En vooral in deze wereld. Dus,
1: en welk nummer is het?
0: Het is het nummer van Diana Ross, De Bos.
1: De Bos. Nou, en het is door Olaf gevonden, dus we gaan er naar luisteren.

0: Tegenover mij zit dus Mirjam Tichelhoven, eigenaar van die mooie kunststudio aan de Asselstraat. En ze heeft al wat verteld over hoe ze met kunst in aanraking is gekomen. Geprobeerd heeft ook dat aan leerlingen over te brengen. En hoe ze ertoe gekomen is om haar eigen studio te beginnen. Nu gaan we het hebben over cursussen die ze geeft. Welke cursussen geef je?
1: Nou, ik heb heel veel verschillende workshops eigenlijk allemaal zelf samengesteld. En nu op dit moment geef ik in de zomer, heb ik dan 7 workshops op donderdag. En dan kunnen mensen zich voor inschrijven, staat allemaal op mijn website. Maar ik geef bijvoorbeeld een cursus inkt en aquarel, gewassen inkt, een sumi-e schilderen, dat is een Japanse manier van schilderen. Ik heb ook een cursus portret tekenen. Mm-hmm. Dat is ook heel leuk. En nou, schilderen met paletmes is deze week. En dan heb ik er nog 3 in deze zomer. Dat is dan werken met pastelkrijt. En een workshop over kleuren en experimenten. Aha. En dan de laatste doe ik een mixed media zomerworkshop. Dan kunnen mensen allerlei technieken gebruiken.
0: Kijk, ja. Kijk, je hebt er dus al een paar van deze zomer heb je achter de rug. Ja, zo donderdag 16 juli, dus nog niet zo lang geleden. Gewassen inkt, je zegt al, dat is iets heel anders. Wat is
1: dat? De gewassen inkt is eigenlijk, je hebt gewoon zwarte inkt, Oost-Indische inkt. En gewassen inkt betekent dat je steeds bij de inkt wat water toevoegt. En zodat die kleuren afnemen. Dus dan krijg je allerlei verschillende tonen. Van heel zwart naar heel licht. Okay. En daar ga je eigenlijk mee spelen. En het heeft eigenlijk ook, het komt van de Zen boeddhiste monniken. Het heeft ook een beetje met meditatie te maken. En met op welke manier je een lijn zet op papier. Welke lijn kracht geeft. En het is een hele mooie workshop ook. En ik werk dan ook met verschillende inkten. Ja. Waardoor ook experimenteel veel dingen kan leren, zeg maar.
0: En wat voor mensen komen er bij jou om zo'n workshop te volgen?
1: Nou, eigenlijk wel van allerlei soorten mensen. Soms gezinnen die een workshop plannen, okay, reserveren. Soms een vader met zijn kinderen of een moeder met dochters. Ja, ook wel vriendinnen. Maar eigenlijk ook gewoon allerlei soorten mensen. De leeftijd maakt ook niet zoveel uit. Ik heb ook een cursist van 86 zelfs.
0: Zo.
1: Nou, superleuk.
0: Ja.
1: En ook mensen uit de buurt. Ja.
0: En hebben ze allemaal ervaring?
1: Nee, eigenlijk in principe hoef je niet ervaring te hebben. Want ik heb het dan wel zo opgebouwd dat je echt ook experimenteel werkt. Dus je mag ook gewoon dingen doen die misschien niet meteen lukken voor jezelf. Want dat is het eigenlijk ook het beste. Omdat je van de dingen die je experimenteert leer je het meest. Je kan thuis altijd oefenen.
0: Ja.
1: En verder gaan op dingen die je in die cursus ontdekt. En je doet niets verkeerd eigenlijk. Dus iedereen kan instromen.
0: Ja. En met een paletmes, betekent dat je dan dikker klodders krijgt? Of,
1: Ja, paletmes, dat is werken dus met een soort klein schepje is het eigenlijk. Een paletmes. En dan haal je je verf onder het palet.

0: paletmes en dan ga je het eigenlijk op verschillende manieren uitstrijken. Je hebt ook verschillende soorten paletmessen, waardoor je allerlei soorten effecten krijgt. Maar meestal is het wel iets dikker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, pastelkrijt, daar heeft iedereen wel een idee bij van, ja, als er kinderen aan het stoepkrijten zijn.
0: Ja, ja? Zeker. Ja. Maar dat pastelkrijt is ook weer een mooie workshop, omdat ik dan weer heel juist realistisch de mensen laat werken. En nou, ik vertel ook altijd in elke workshop een beetje iets over kunstenaars die op die manier werken. Mm-hmm. En zodat je ook eigenlijk altijd wel geïnspireerd wordt tijdens het begin van de les.
1: Ja.
0: En dat je dan daarna ook lekker kan gaan werken.
1: Oké, en heb je dan ook naslagboeken dat mensen ook kunnen kijken?
0: Ja.
1: Over degene die je dan benoemt?
0: Ik heb naslagboeken. Ik gebruik ook een iPad om dingen te laten zien, ja, aan mensen. En ja, ik heb hele mappen met allerlei soorten voorbeelden.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Kijk, nou, ontzettend veel. En dan kleuren en experimenteren. Je hebt ook altijd mensen die met kleuren gaan werken om te kijken wat bij je uiterlijk past. Ja. En hoe doe jij het dan?
0: Nou, dit kleur met experimenteren, dat is eigenlijk ook. Je leert op school de kleurencirkel met de drie kleuren en de mengkleuren. Maar er zijn kunstenaars geweest voorheen, zoals Sonia Delaunay en Robert Delaunay. Die hebben eigenlijk gezocht naar kleuren die ten opzichte van elkaar een werking hebben. Dus die elkaar versterken of juist verzwakken. En dat je ook met kleuren onderling kan mengen, zodat je eigenlijk een bepaalde kleur goed krijgt. Maar dan spelen de kleuren eigenlijk continu mee in je schilderij.
1: Okay.
0: Dus als jij bijvoorbeeld een zwart maakt, met allerlei soorten kleuren, als je alle kleuren bij elkaar doet, krijg je een mooiere zwart dan dat je een zwart uit een potje haalt. Want dat is meestal gewoon een oxide. En doordat je alle kleuren bij elkaar mengt op een bepaalde manier, waardoor je dan juist een diepere, donkere kleur krijgt, dan werken alle andere kleuren die je daarna op je schilderij toepast,
1: ja,
0: werken met dat zwart mee.
1: Ah.
0: Dus dat is echt een andere kijk op kleur en kleurenleer. En daar zijn een aantal kunstenaars zijn er echt heel goed mee bezig geweest. En dat hebben ze toen ook door middel van hun schilderijen uitgedrukt, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat ga ik dan ook in die workshop vertellen.
1: Ja, en als je cursisten dan gaan werken, op welk formaat werken ze dan?
0: Nou, die workshops die duren ongeveer 3 uur.
1: Ja.
0: En dan kan je niet een groot werkstuk maken. Maar ik streef er altijd wel naar dat je een werkstuk, ja, zeg 30x40 of ligt eraan wat de mensen kiezen. Ik heb verschillende maten doeken. En dan kunnen de mensen ook kiezen wat ze willen. Maar kijk, als je een heel groot doek kiest, dan ben je gewoon iets meer tijd kwijt. Want ja, een kunstenaar is ook niet in 2 uurtjes of 3 uurtjes,
1: nee,
0: klaar.
1: En je zegt dus inderdaad doeken. Zijn die ook meteen al gespannen?
0: Ja, die zijn al wel gespannen.
1: Ja. Ja,
0: maar je kan ook werken op heel mooie mixed media papier. Dat is heel dik papier. Dus je kan eigenlijk op verschillende manieren werken, hoor. Je hebt ook van die standaard paletten waar je ook goed kan mee werken. Maar die moet je dan naar de hand zelf inlijsten.
1: Ja. Ja. Jongen, wat een hoop verschillende dingen kun je doen. Ja, en je hebt dus inderdaad al een aantal gehad. Hoe is het met de inschrijvingen van degene die je nu ook benoemd hebt? Want de eerste die is de 30ste juli. Het is allemaal op een donderdag,
0: ja. Nou, dus aanstaande donderdag heb ik 4 mensen.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook prima, hoor. Want dan hebben ze alle aandacht, zeg maar. Er kan er altijd nog wel 1 of 2 bij. Ik heb ook liever niet te grote groepen, omdat ik het ook fijn vind om veel persoonlijke aandacht te geven. Maar de andere workshops, die zitten nog niet helemaal vol.
1: Oké, dus daar kunnen op inschrijven. En ik zie ook dat je doet de workshops op donderdags. En ik zie tijden staan 's morgens en 's middags.
0: Ja. Dat is eigenlijk zo, omdat sommige mensen willen liever alleen 's morgens, de anderen weer 's middags. Maar de afgelopen weken heb ik ze samen kunnen voegen. Dan vraag ik ook altijd aan de mensen, wil je liever 's ochtends of 's middags? Dan kan ik er 1 groep van maken als er iets weiniger of minder mensen komen.
1: En als je nog een keer je webshop noemt.
0: Ja, nou, mijn website is www.kunst.nl.

0: studio Mirjam Tichelhoven. Ik zit ook op Instagram en Facebook. Dus als je kunststudio Mirjam Tichelhoven intypt, dan kom je er zeker.
1: Oké. Zijn we nog wat vergeten, Mirjam?
0: Nou, volgens mij niet.
1: Nee? Oké. Oké, nou, dat...
0: Ik vond het heel leuk.
1: Nou, ja. Ik ook. Want zoals je weet, ik kom wel eens bij jou binnenlopen in de studio. Omdat ik dan op de Asselstraat loop. En dan denk ik, nou, even kijken wat ze allemaal heeft.
0: Ja. Dat is misschien nog wel even leuk om te zeggen. Ik heb ook een heleboel leuke... Eigenlijk om de kunst laagdrempelig te maken, heb ik ook... betaalbare kunstcadeautjes, maar alles is uniek en handgemaakt.
1: Ja.
0: Dus, en dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En dat merk ik dat ik, nu dat ik er al een aantal jaren zit, dat ook wel steeds meer gezien wordt. Dus dat is ook wel heel leuk.
1: Nou, dat is nog een hele mooie toevoeging.
0: Ja.
1: En als de bloem buiten staat, dan ben je er. En in principe op donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja.
1: Nou, geweldig. Hartstikke fijn dat je naar de studio wilde komen om er wat meer over te vertellen. Ik vond het ook heel leuk dat je hier bent.
0: Super bedankt.
1: Ja. We gaan nu naar VOF de Kunst met Suzanne.

Het fietsgilde Apeldoorn houdt morgen, dus dinsdag 28 juli... de recreatieve fietstocht Kunst in het Landschap. Voor het 1200-jarig bestaan van Brummen kreeg de Halse kunstenaar Ralph Lamberts opdracht voor een kunstwerk in alle 6 dorpen van de gemeente. Deze dagtocht van ongeveer 53 kilometer vertrekt om 10 uur bij de sporthal Matenpark, Heemradelaan 130 in Apeldoorn. Het betreft een route over verharde wegen en fietspaden en is ook geschikt voor een driewielfiets. Fietsers kunnen tegen betaling van €3 deelnemen en eten en drinken zelf meebrengen. Aanmelden kan via de website www.fietsgilde-apeldoorn.nl/programma. Men at work, down under.

leven tot het laatst in Gelre. Vanaf deze week kunnen bezoekers van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn de reizende foto-expositie Leven tot het laatst bekijken. In 8 persoonlijke portretten laat de tentoonstelling zien wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De expositie vertelt de verhalen van Lia, Bijay, Raymond, Nurjana, Dennis, Dominique, Anita en Renze. Ze laten zien hoe zij, ondanks hun ziekte, blijven leven en wat er met passende begeleiding en ondersteuning nog wel mogelijk is. Hun foto's en verhalen zijn aangebracht op 8 grote, van binnenuit verlichte zuilen. Via een QR-code op iedere zuil kunnen bezoekers meer lezen over het onderwerp dat in het betreffende verhaal centraal staat. De foto-expositie is tot en met zaterdag 1 augustus te zien. Daarna reist de tentoonstelling verder naar het Jeroen Bos Museum. The Look van Roxette.

Museum De Waag, het stadscentrum van Deventer en gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland, gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding zijn te vinden op museumdewaag.nl/steun. We gaan nu naar Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 27e juli. Heel veel dank, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op de matinee van RTV Apeldoorn. Olaf Bos, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek. En de redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten.

poppenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten.

0: op Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking bij Loods 24. In de Raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. 2 broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa.

16 bisschopsmeiters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken in het blauw.

0: zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: ontroerend gewoon vind.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. 7 apen op een autopet. En 12 Sinterklaasen in de kast.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpel.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Johan Tomezag en ik zal vanavond de platen aan elkaar praten. En achter de knoppen zit Arthur Hagenburg. En we gaan de komende 2 uur weer een mooie symfonische en progressieve rock draaien. Met het nodige nieuwe werk van onder andere Magenta en Liquid Landscape komt langs, maar dat allemaal later. We hebben natuurlijk ook weer een verborgen progparel, dus we duiken ook zeker weer even terug in de tijd. En we begonnen met Quantum. En dat is dus niet Quantum, maar Quantum. En dat is een Franse neoprog band met 5 leden die wel een passie hadden voor de Franse, ja, echt de gouden eeuw van de progressieve rock, met bands als Ange bijvoorbeeld, Mona Lisa, maar ook hielden van Genesis, Marillion, Galahad. Ze hebben 2 albums uitgebracht tot nu toe. Le Temps Oublié, waar we net een nummer van draaiden, met Images d'Enfance dus, uit 2009. En in 2016 kwam nog Le Passage uit. Hebben we vast ook iets van gedraaid destijds. Dan ja, een nieuw werk, of soort van nieuw werk van Carvajal. Of Carvajal, nou ja, jullie mogen me vertellen wat het moet zijn. Anthony Galugin, de man achter deze groep, of dit project, houdt het in ieder geval op Carvajal. Hij is behoorlijk productief geweest de afgelopen jaren. Heeft echt flink wat albums uitgebracht. 2024 zelfs 3 albums maar liefst. Dus zeker een productieve man, zullen we maar zeggen. Hij komt uit Oekraïne. En voor het nieuwste album, Omni 2, heeft hij best wel wat gastmuzikanten uitgenodigd. En niet de minste ook. Ik zie Royne Stolt bijvoorbeeld van The Flower Kings. Marco Gluman, die we natuurlijk kennen van Sylvan. Michel Saint-Pierre van Huis kennen we die natuurlijk. En Kalle Walner van RPWL bijvoorbeeld. Nou, best wel een behoorlijke lijst van gastmuzikanten die op zijn album Omni 2 meedoen. Dat album heet trouwens volledig Omni 2 Act 1. In 2025 kwam al Omni uit. In hetzelfde jaar nog Omni, A Shuffle of Fate, The Working Tapes. En nu Omni 2, Act 1, The Glass of Time. Het wordt wel een beetje verwarrend met al die naamgevingen als je het mij vraagt. Maar goed, we gaan gewoon lekker luisteren. Carry On gaan we draaien. En op dit nummer doet trouwens Yogi Lang mee van RPWL.

0: Carvajal, Carry On van het nieuwe album Omni 2. Wat zo te zien een direct vervolg is op het in 2025 verschenen Omni. Mocht je nou denken, hey, dat klinkt wel lekker. En je zou denken, zou dat ook live leuk klinken? Nou, dat kun je gaan uitzoeken. 31 oktober komt Carvajal in op het Northern Prog Festival in Leeuwarden. Dus lekker dicht bij huis. Althans, als je in het noorden van Nederland woont. Daar is hij live te zien. Dus ga dat vooral bekijken. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar dat optreden. En van dat nieuwe werk wat dit jaar verschenen is, gaan we weer even een flinke duik terugmaken in het archief. Wat heb je gevonden, Arthur, voor verborgen progparel? Laat maar komen.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Om en nabij 1970 was er in Italië een band Il Sistema. Ze hebben geen album in die tijd uitgebracht. Pas in 1992 werden de opnames die in die tijd gemaakt zijn op cd uitgebracht. Toch noem ik deze groep even. Want toen deze in 1972 uiteenviel, gingen enkele muzikanten ervan verder. Zo was daar Enzo Mirogno. Die was betrokken bij de oprichting van Musea Rosenbach. En die heb ik al eerder in deze serie als verborgen progparel genoemd. Maar er waren ook Leonardo Laggiorio en Ciro Perigno. En die hebben een band opgericht die ze Celeste noemden. Ze zochten geschoolde muzikanten en vormden zo een hechte band. Hoewel PFM als een van de inspiratiebronnen wordt genoemd, hebben ze toch een geheel eigen stijl ontwikkeld. Ze doen het rustig aan. De term pastorale muziek valt in meerdere recensies. Het is geen bombast en zelfs de drums missen de zware instrumenten. Ze zochten ook een zangeres en kwamen uit bij Nicky Burton. De Engelse taal is voor de Italianen altijd een horde, maar deze zangeres is Engelstalig. Helaas gaf zij er de voorkeur aan om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, waardoor ze afhaakte. De band besloot toen dat Ciro Perigno het beste zijn eigen teksten kon gaan zingen, maar dan wel in het Italiaans natuurlijk. Ze hadden al het materiaal voor hun debuutalbum al in 1974 klaar, maar het duurde nog tot 1976 voordat het op de markt kwam. De belangstelling voor de prog was toen al gezakt en het duurde tot 1980 voordat het album op waarde geschat begon te worden. Intussen was de band in 1977 al uiteengevallen. Ik noemde al het pastorale karakter van de muziek. Een mix en afwisseling van veelal akoestische instrumenten, zoals fluit, gitaar, xylofoon, zelfs saxofoon. Een speciale rol speelt de mellotron. Ja, daar is die weer. Die wordt voornamelijk gebruikt als verbindende factor tussen de akoestische instrumenten. Dit resulteert in een smaakvol geheel. De nummers duren van 1 minuut tot ruim 8 minuten, maar door de afwisseling in de muziek merk je dat nauwelijks. Hun debuutalbum had oorspronkelijk geen naam, oftewel gewoon Celeste, maar kreeg later toch de titel van de eerste song, Principe di un giorno. Laten we er maar eens naar gaan luisteren. Als eerste naar de titelsong, Principe di Giorno, gevolgd door Favole Antiche. Dit is Celeste.

0: De verborgen pochparel van deze week, Celeste. Zoals ik al gezegd had, is dit debuutalbum waarvan je de nummers Principe di Giorno en Favole Antiche hoorde. Het enige album wat uitgebracht is in de periode dat de band bestond. In 1991 en 1992 zijn nog een tweetal albums uitgegeven met oud materiaal. Inclusief niet eerder uitgegeven opname uit 1970. Zelfs eentje met de zangeres Nicky Burton. Nog veel later, vanaf 2019, zijn er meerdere albums uitgebracht onder de naam Celeste. Maar daarbij was Ciro Pirigno de enige van de oorspronkelijke groep Celeste die daarbij betrokken was. Vooral het album Celeste with Celestial Symphony Orchestra uit 2022 wordt alom zeer geprezen. Wellicht wil je daar nog eens naar gaan luisteren. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, die had je weer mooi gevonden, Arthur. In het archief gedoken, 1976 teruggegaan en daar een mooi plaatje gevonden. En in de tweede uur zullen we nog even teruggaan naar dat jaar, maar dat komt straks. We gaan nu even helemaal terug naar het nu, naar 2026, waarin de band Magenta een nieuw album uitbrengt. En die naam zal menig progliefhebber wel kennen. Magenta, natuurlijk de band van Robert Reed en Christina Booth, die daar... En Chris Fry trouwens, die daar een beetje de vaste waarden zijn in die band. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, dat heet Tarot. Met gastenbijdragen van onder andere Nick de Virgilio, die mensen zullen kennen van Big Big Train als drummer daar. Maar ook Steve Balsamo, is misschien wat minder bekend. Maar hij is eigenlijk een operazanger die ook al op een aantal van de soloprojecten van Rob Reed meedeed. Waaronder Chimpanzee, waar we ook wel eens wat van gedraaid hebben. Doet dus ook mee op deze nieuwe plaat van onder de naam Magenta. Tijd dus om daar wat van te gaan draaien. We gaan twee nummers luisteren. The Empress en Tarot.

Magenta met twee nummers van hun nieuwe album Tarot. The Empress en Tarot, de titeltrack. Dat is maar zeker een verwijzing naar de tarotkaarten. Dat zie je ook duidelijk aan de cover trouwens terug. Ik had even snel opgezocht of de band wellicht ook gaat toeren voor dit nieuwe album. Vooralsnog is er alleen een optreden in Verviers aangekondigd in België, in Spirit of 66. Of er ook nog Nederlandse datums komen, is nog niet bekend. Wellicht gaat dat nog veranderen. Hoe dan ook zijn we daarmee bijna aan het einde gekomen van het eerste uur SymphoCity vanavond. Blijf vooral nog even langer hangen voor het tweede uur met nieuw werk van Nederlandse bodem onder andere. Natuurlijk ook nog even een blik weer terug naar 1976, maar dat komt allemaal straks. We sluiten het eerste uur af met Drifting Sun. Van het album Planet Junkie uit 2019 draaien we Everlasting Breed.

0: Discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Simpo City.

0: SymphoCity.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van SymphoCity. We begonnen met Genesis, After the Ordeal, van wellicht wel hun meest bekende en meest populaire album, Selling England by the Pound uit 1973. De fans zullen dit nummer ongetwijfeld herkend hebben. En van dat pareltje uit 1973... nee, we gaan ook nog terug naar 1976, maar dat komt straks. Gaan we even eerst naar nieuw werk van A Liquid Landscape. En dat is een Nederlandse band met Koen Speelman, Fons Herder, Niels van Dam en Robert van Dam. En die hebben al twee albums eerder uitgebracht. In 2012 Nightingale Express en in 2014 The Largest Fire Known to Man. En toen bleef het eigenlijk even stil rond deze band tot nu toe. Want er is nu een nieuw album, Rogue Planet. Wat een verwijzing is naar een astronomisch fenomeen. Maar daar vertel ik je straks nog wel wat meer over. We gaan eerst maar eens even lekker luisteren. Few and Far Between bestaat uit twee delen. En we gaan ze allebei voor je draaien. Veel plezier.

Few and Far Between, parts 1 en 2 draaiden we van Liquid Landscape van hun nieuwe album Rogue Planet. En dat Rogue Planet betekent een zwerfplaneet. Dat is een planeet die door de Melkweg zweeft zonder te draaien om een ster. Oftewel, ja, een losgeslagen planeet zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een metafoor voor vervreemding en onzekerheid en maatschappelijke onrust van deze tijd. De zanger van deze band trouwens, Fons Herder, die hebben wij hier een aantal jaar geleden in de studio gehad. Destijds voor een ander project waar hij zanger was in Halo, hebben wij hem destijds geïnterviewd. Dus dat vond ik nog leuk om even te vermelden. In het eerste uur draaiden we van Celeste het Principe di un Giorno. Twee nummers, de verborgen prochtparel die Arthur had uitgezocht. Die kwam uit 1976, dus ik ben ook nog even de archieven ingedoken naar datzelfde jaar. Om te kijken of daar een artiest was die wellicht wat bekender was in die tijd. En die heb ik gevonden. Alan Parsons Project, nou dat zal menig prog-liefhebber wel kennen. Tales of Mystery and Imagination kwam uit in datzelfde jaar. En wij draaien van de oorspronkelijke versie van dat album het nummer The System of Dr. Tar and Professor Feather.

The System of Dr. Tar and Professor Feather hoorde je van Alan Parsons Project. Van het album Tales of Mystery and Imagination in 1976, hetzelfde jaar dat die progparel uit het eerste uur van Celeste uitkwam. We gaan iets verder vooruit in de tijd, naar 2005. Toen kwam de Amerikaanse band Dredge met het album Catch Without Arms uit. Dredge is een beetje een, toch een beetje een aparte band. Misschien niet heel bekend, denk ik. Maar zeker de moeite waard als je het mij vraagt om eens naar te luisteren. De band heeft 5 albums uitgebracht. Met het hoogtepunt, denk ik, Il Cello uit 2002. Maar ook het album The Pariah, The Parrot en The Delusion uit 2009 is zeker de moeite waard om te beluisteren. Het is inmiddels al wel weer een tijdje stil rond de band. Ze hebben in januari 2018 nog aangekondigd dat ze met een nieuw album zouden gaan komen. En dat ze die in 2022 zouden gaan opnemen. Maar inmiddels is het 2026 en er is eigenlijk nog niks van vernomen. Dus wellicht gaat het nog komen. We gaan het meemaken. We gaan luisteren naar Not That Simple.

0: Dredge, Not That Simple van hun album Catch Without Arms uit 2005. Ja, je hoort nog een kind zingen op de achtergrond. Dat hoort een beetje bij dit album. Als je het hele album luistert, begrijp je daar denk ik meer van dan wanneer je zo'n losse track luistert. Ja, het is al een tijdje stil rond deze Amerikaanse band. Maar we blijven nog wel even in Amerika. Want we hebben ook een nieuw werk van Artificial Silence. En dat is een Amerikaanse progressieve metal band uit Lakewood, Washington. Ze hebben in 2018 het album Negative Space uitgebracht. Wat erg goed werd ontvangen destijds. En nu is er een vervolg. Hollow Drift heet dat. Ja, steviger werk wel, want ja, progressieve metal, maar nog steeds zeker ook melodieus. Dus laten we maar snel gaan luisteren. We luisteren naar Tidal Lock.
1: Nieuw in Simpo City.

Tidal Lock van Artificial Silence van hun nieuwe album Hollow Drift uit 2026. Net verschenen album, tweede album van deze band. Zeker weer een goed vervolg ook als je het mij vraagt na Negative Space. Dus zeker een band om in de gaten te blijven houden. We gaan weer even terug in de tijd. 2001, dat lijkt dan toch al wel weer lang geleden eigenlijk, 2001 inmiddels. Toen kwam Ghost Circus met een nieuw album, Across the Line heette dat. En nu hoor ik je vragen, Ghost Circus, ken ik dat? Misschien niet, het is denk ik wat minder bekend, maar het is een samenwerking van een Nederlander, Ronald Walen, en een Amerikaan, Chris Brown. Die hebben elkaar via internet eigenlijk leren kennen. Op een forum en gingen via het internet ook muziek met elkaar uitwisselen. En dat leidde in 2006 tot hun eerste debuutalbum, getiteld Cycles. En 2 jaar later dus Across the Line. En dan zeg ik 2001, maar dat had dus 2008 moeten zijn. Dus iets minder lang geleden. Hoe dan ook, zeker een progressief werk. Het lijkt hem, heeft wel wat weg van bands als Spock's Beard, Enchant, Pink Floyd ook wel. Maar ja, twee muzikanten die samen muziek maken en via het internet uitwisselen en daar uiteindelijk iets moois uit weten te creëren. Ik vond het destijds best de moeite waard om te beluisteren, dus ik hoop jullie ook. We gaan luisteren naar de titeltrack Across the Line.

Across the Line van het gelijknamige album van Ghost Circus uit 2008. Ja, dit was een duidelijk instrumentaal nummer. Er wordt op de rest van het album ook wel gezongen overigens. Dus het is niet alleen maar een instrumentaal nummer. Er staat ook nog een hele lange epic op, Through the Light. Bestaande uit een aantal sub-onderdelen. Voor mij bijna 28 minuten zo, geloof ik. Best een lang nummer. Misschien een beetje te lang zelfs, maar ach, dat mag de pret niet drukken. Zeker mooie muziek als je het mij vraagt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tweede uur SimpleCity en daarmee ook van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Graag ook tot de volgende keer. Mocht je denken, wat hebben we allemaal gedraaid? Check even onze website www.simpocity.nl. En je kan ons 4 keer per week, geloof ik, terugluisteren op progressieverock.nl. Dus daar kun je ons terugluisteren. En ook op onze website trouwens. Dus luister het zeker even terug. Wij eindigen deze uitzending met Leprous, de Noorse prog metal band. Het album The Congregation uit 2015. Ook alweer 11 jaar geleden inmiddels. We luisteren nog naar Moon. Graag tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit

0: Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, verleden week waren we niet in verband met de lokale uitzending. Maar vandaag, zaterdag, de 25e juli, zijn we weer aanwezig. Van, zeg maar, van 11 tot 12 weer met Mixed Music Hour. Ja, het onderwerp, het is een beetje wekelijks nu aan het worden, is weer een bepaalde datum waar dus een aantal jaartallen aan vastzitten. En de datum waar we gaan zeg maar op focussen is 22 juli. Met de bronvermelding natuurlijk van de top 40, want die brengt dat om de zoveel tijd uit. Nee, 22 juli, dat is de datum zeg maar, die een beetje in deze uitzending centraal staat. En waarom begonnen we dus met I Wanna Be a Hippie? Nou ja, dat was in, op dat moment, zeg maar 22 juli 1995... was op dat moment de nummer 1. En dat was ook een beetje het begin ook van de happy hardcore, zeg maar. I Wanna Be a Hippie, dat in, vooral in Nederland, in België en Duitsland een nummer 1 hit werd. De groep bestond uit Lee Waaman en Michael Wells. En de groep was in eerste instantie actief als Greater Than One. Ja, dat was inderdaad een buitenlands echtpaar, maar in 1990 verhuisden zij naar Amsterdam om actief te worden in de hardcore scene, waar op dat moment in de stad een opkomst was. In 1995 verscheen het album Head Sex onder de naam Technohead. En op het album staat dan de single I Wanna Be a Hippie. Het harde nummer waarin een stuk zang uit de film Roof Awakening in 1990 is gesampled. En na een hogere tempo is gepitcht. Wordt duidelijk op succes op gabberfeesten. Het succes is zo groot dat Mokum Records besluit om een radiovriendelijke remixversie van te maken. Maar helaas, kort na het succes overleed de dame Lee Heyman. Newman helaas aan het kanker. En daarna produceerde zeg maar Wells, de echtgenoot, alleen nog daarna nieuwe singles. Natuurlijk ook verjaardagen. Wel wat weinig informatie sommige bij de groep. 1983 was de geboortedatum van Arsino Todiras. Dat is een Roemeen. En dat is de groep die een eenmanshit hebben gehad met het nummer Dragostin D. En Dragostin D, ja, dat was ook nog een verhaal apart. Want die was in eerste instantie zeg maar, bedoeld voor de groep Haduchi. Maar daarna dachten een aantal leden van de producer, de schrijver van dat nummer kunnen we ook wel zelf zingen. Met als gevolg dat die hit zelfs nog groter werd dan Haduchi dat had gedaan. Ozone met Dragostin D.T.

Ja, dan gaan we naar heel ver terug. Naar 1 jaar was ik toen, 1965. De 20-jarige Boudewijn de Groot uit Heemstede treedt dan op, zeg maar, op 22 juli 1964. Hij treedt dan op bij het AVRO Talentenjacht Nieuwe Oogst. Dat is toevallig ook dezelfde waar ook André van Duin toen ook zijn talent zeg maar, maakte. En daar ook zijn carrière aan mee te danken had. Boudewijn de Groot doet dat inderdaad ook zo. En daarmee heeft hij ook zijn televisiedebuut. Het liedje wat hij zong, dat was Eleggi Pentale. De tekst van het nummer gaat dan over een schande dat hij voor het huwelijk zijn vriendin zwanger had gemaakt. Zijn vriendin Anneke Steeg is op dat moment werkelijk zwanger, terwijl ze nog niet getrouwd zijn. Ja, dat was toen de tijd toch wel een schande. Pas op 9 september trouwt de koppel en op 27 september wordt dan zoon Marcel geboren. Marcel, je kent hem al. Mag ik naar je kijken? Ja, inderdaad. Nou ja, Boudewijn deed dat al meer natuurlijk. Nou ja, de publieksjury kan de tekst eigenlijk niet waarderen, maar de vakjury wel en roept toch Boudewijn de Groot als winnaar. Hij eindigt op 30e plaats achter winnaar Gerard Mooy, een zanger uit Den Helder die de Zuid-Amerikaanse lied zong, en Dixie Cats uit Amsterdam. Maar goed, ruim 1 jaar later scoorde Boudewijn toch al zijn eerste grote top 40 hit met een meisje van 16... dat in januari 1966 een 23e plaats haalde. Later in de jaren 60 volgde de top 10 hits wel Weltrusten, wel meneer president, de nummer 1 hit Land van Azenbaal en de duet met Ellie Nieman, oftewel de zeg maar duet Prikkenbeen. Na nog een tweede kind gaat Boudewijn en Anneke dan uit elkaar. Zijn tweede vrouw, Alma Lette, wordt dan de 72 geworden. En daaruit tot huwelijk wordt dan Jimmy de Grote geboren. Jimmy is dan volgens mij ook de tekstschrijver van, zeg maar, voor zijn vader in de latere periode. Ja, en helaas, ook daar is ook een scheiding. Om 1995 haalde hij het huwelijk niet. Maar daarna trouwde hij voor de derde keer. En dit keer doet hij dan met Anja Bak, die eerder met zijn tekstschrijver Leenert Nijg was getrouwd. Maar Leenert was wel getuige van zijn ex. Ja, zo kan het in ieder geval. Volgens mij is dat de huwelijk nou nog steeds zo. Nou, ik vond het mooiste nummer inderdaad van het duet wat hij zong met Ellie Nijman, Mr. Prikkenbeen.

Ja, voor 1965 gaan we gelijk 60 jaar verder. Komen we uit één jaar geleden, 2025. George Comans overlijdt dan op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. Hij was de enige lid van de Golden Earring dat heeft meegeschreven aan alle 47 top 40 hits van de groep. George had daarnaast in 1971 onder de naam Jojo nog een hitje met Loving and Hunting. En hij schreef ook verschillende hits voor andere acts. Ja, we hebben toen de tijd, Hetty en ik, zeg maar, ook vorig jaar met concert geweest. Het afscheidsconcert. Helaas haalde George Comans dat concert niet. Maar de andere leden hebben dat inderdaad gewoon laten doorgaan. En als eindact was natuurlijk het nummer waar George eigenlijk toch wel heel mooi zong. Ook wel nou, bij de Golden. Maar hij deed op dat moment ook de liedzang. Dus het nummer Hold Me Now. Daar verscheen ook inderdaad de clip in het zwart-wit. Met inderdaad het beeldenis van George Comans. Ik moet ook zeggen, ik zag her en der wat traantjes zeg maar, vallen bij het publiek. Maar het was wel een mooi moment. Een ode aan de overleden George Comans. Met nummer Hold Me Now.

Ja, misschien dat je ook wel de Nederlandse nummer daarvoor kent. Zoals toen de tijd van Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Maar dit was natuurlijk het origineel van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. En dat naar aanleiding van het geboortejaar van Mireille Mathieu. 22 juli 1946. Ze leeft inderdaad nog steeds. Ze is net 80 jaar geworden. Mooie leeftijd.

0: 1960 kwam ze al eigenlijk zeg maar een beetje op de proppen, maar pas in 1965, naar aanleiding van de Franse zeg maar een soort oogstprogramma, net als bij de AVRO, waar we eerder bij Boudewijn de Groot hebben gehad. Zo'n programma bestond er ook in Frankrijk. En daar werd inderdaad zeg maar Mireille Mathieu ontdekt. En eigenlijk al vrij snel kwamen de hele grote hits. Het is inderdaad onhoog gebruikt geweest tot 70 jaren. Daarna is het eventjes stil geweest. Kan zijn dat ze moeder is, dat weet ik even niet helemaal. Maar in 1983 kwam op een gegeven moment weer samen met Hunk van Dallas, zeggen we bij Patrick Duffy. Dat was natuurlijk de zanger van inderdaad van Bobby Ewing in Dallas. Daar zongen ze samen Together We're Strong. Twee weken geleden heb ik zeg maar ook al een nummer gedraaid van Def James Dope. Dat in ieder geval naar aanleiding toen van zeg maar de geboortedatum van Larissa Kullemans, de zus van Axana. En Axana is dit inderdaad 22 juli, is zij jarig. En dan op het jaartal 1969. Dus ik zal er niet heel veel van vertellen van die Belgische groep. Het is een Belgische supergroep geweest. Een beetje zeg maar vergelijkbaar met de Dolly Dots. Twee konden er zingen, de rest kon dansen. En dat was eigenlijk met de Dolly Dots. Maar moet ik wel bij zeggen, Dolly Dots heeft dat naderhand toch wel goed gemaakt. Dat ook de andere, nou, tussen aanhalingstekens dansers ook goed begonnen te zingen. Maar goed, bij de zusje Keulemans is dat altijd een beetje zo gebleven. Vorige keer draaide ik hun eerste hit It's Okay, It's Alright. Nu draaien we die andere hele grote hit And Nothing To It van Def James Dope.
1: Is this really necessary? I wanna go home! Forget it, girl, cause it's a brand new Def James

Ja, dan gaan we naar een nummer die eigenlijk al twee keer zeg maar, op de nominatie staat om eigenlijk te draaien. We draaien uiteraard maar één keer vandaag. Eerste feitje is dat op 22 juli 2021 alle grote radiostations van Nederland die draaien dan om 11 uur allemaal tegelijk A Water Shave of Pale van Procol Harum. Dit was natuurlijk het lievelingsnummer van misdaadjournalist Peter R. de Vries, die op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten en 10 dagen later overleed aan zijn verwondingen. En waarom is het ook zo dubbel? Omdat hij op 1972, dat op dat moment ook al op nummer 1 stond, 7 weken lang op nummer 1. Dus wat dat betreft een mooie nummer inderdaad, zeg maar, om nu te gaan draaien. Zeker ook naar nagedachtenis van Peter de Vries, laten we dat ook niet vergeten. What a Shade of Pale van Procol Harum.

Ja, blijft toch af en toe mooi. Zeker als je een programma mag presenteren. Met nummers onafhankelijk van hoe lang ze zijn. Of inderdaad niet vaak gedraaid kunnen worden. Omdat ze dan geassocieerd worden met de top 2000. Altijd jarenlang nummer 1. Draai hem dus inderdaad de Bohemian Rhapsody van Queen. En dat heeft te maken dat op 22 juli 2019... de videoclip van Bohemian Rhapsody van Queen passeert dan de magische grens van 1 miljard views van YouTube. Het is voor de eerste keer dat een nummer van voor 1990 deze bijzondere mijlpaal bereikt. Ja, meer kun je er ook wel meer vertellen. Maar laten we die dan vertellen over de volgende artiesten. Want dat is dan weer een geboorte, zeg maar, in een dag van 1980. 22 juli 1980. Katrien Verbeek, oftewel Kate Ryan, zo wordt ze wel artiestennaam genoemd, werd zeg maar op 22 juni in Tessenderlo. Dat is een plaatsje, die ken ik toevallig wel, net voor Brussel. Omdat ik daar toen de tijd ook nog eens een keer gewerkt heb. Heel toevallig. Kate Ryan, pseudoniem van Katrien Verbeek, is inderdaad, zoals ik al zei, een Belgische zangeres. Groeide op in de muzikale familie en in het café van de ouders, de Oude Post in Tessenderlo. Playback tussen wij onder meer Sandra Kim en Madonna. Vervolgens entertainen zij het schoolpubliek bij het covers van onder meer Alison Moyet en The Four Non Blondes. Haar professionele carrière begon dan met de toeren van een showband als achtergrondzangeres. Maar ja, zodoende begon dat dus allemaal. Vanaf het begin 2000 werd er al nummers gemaakt van Kate Ryan. En op dit moment treedt ze nog wel volgens mij op. Hoewel 2019 op dat moment nog de laatste update was. Dat ze op dat moment samen met Sam Wolf wereldwijd het album Gold uitbrengt. Goed voor 15 miljoen Spotify-vriends. De nummers die zijn uitgebracht. Uiteraard zijn ze dan in België de grootste hit. De nummer 1 die we daar gaan draaien, dat is hier de nummer 2 geweest. Deschamps Santé uit 2002. Dat was op dat moment ook de grootste hit. Ella Ella in Nederland was er al gezegd een beetje vergelijkbaar. Maar ja, goed, als je het verschil ziet tussen Nederland en België, dan is het verschil wel heel groot. Want voorjaars was ook een nummer 2. Je Tandaar, daar is dan 5 weken op, zelfs op nummer 1. En die nummer is niet hoog gekomen in de tipperaden op nummer 3 in Nederland. Dus dat zegt wel genoeg dat zij veel groter is geworden in België dan uiteraard in Nederland. Maar dan draaien we haar eerst Deschamps Chanté.

This is Journey into Sound. Dat was het nummer van DJ Boozy Boozy. Ja, u zult het niet geloven, maar dat is hem wel degelijk. DJ Boozy Boozy, zeg maar, nummer ja, wat eigenlijk al zeg maar, rond 2000 is uitgebracht. Het staat gewoon in de top 40, het was de lijst 1965, als lid van de groep Hightech. Maar dit nummer ken ik toevallig van DJ Boozy Boozy. Dat er toen de tijd, toen ik met Drive-In Show bezig was, deze ook wel vaak draaide. Dat was het nummer zeg maar, van DJ Boozy Boozy, de Party Affair. Ik had nog verschillende nummers kunnen draaien. Ik zat een beetje te twijfelen van, zal ik er nog één of twee draaien? Nou, ik draai er nog één. Ik zat in eerste instantie te denken van Ozzy Osbourne, maar die hebben we 2,5 weken geleden ook al gedraaid, of 2 weken geleden. Ik zeg 2,5 weken, want dat komt omdat we de toen dat hij, zeg maar 2 weken, Ozzy Osbourne hadden gedacht dat hij gewoon op dat moment het optrad in zijn laatste concert. Zeg maar in zijn geliefde stad Birmingham. En zeg maar op 22 juli zeg maar 2025, dat is precies zeg maar ongeveer een jaar geleden, overlijdt hij op 76-jarige leeftijd naar een hartstilstand. Die had ik dus inderdaad kunnen draaien. Maar ik doe ook zeg maar een andere zeg maar, lid die al overleden is. Don Henley van de Eagles, geboren op 22 juli 1947. Dan draaien we dus de lange versie, de live versie vond ik ook wel heel mooi, van Hotel California. Daar gaan we dus zometeen mee eindigen. Heb ik nog wat meer gemist? Nou ja, je had Peter van der Ploeg, de, zeg maar de broer van Sip van der Ploeg. Die was zeg maar vandaag, ja, of 22 juli jarig, zeg maar vandaag. Maar het is natuurlijk 22 juli. DJ Rebel is ook zeg maar op die datum jarig. Nou ja, en zo zijn er nog wel meer bekende en feitjes. Ja, ook heel veel. Dus er was 22 juli, was wel heel veel te vertellen. We gaan eindigen met Hotel California, de live versie van de Eagles. En voor mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23-25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders... die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. 10.000 mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.